0: hebben we nog de muziek.
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream, vind ik kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus je moet muziek selecteren waarvan je agressie kan opwekken. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt, veel beats per minuut. Je moet alvast inbeelden dat je max 10 keer zo door te vallen. Rood! Vooruit! En je moet een beetje agressief worden. Dat mag best, want we zijn hier bij de gym. En we zijn hier niet bij de balletclub.

0: God, godver, godverdomme. Dan lukt je nooit geen ene kankerie tussen neus, hoor.
1: Zo, maar dat door elkaar heen gaat vrommel.
0: Krijg toch de perskankertering, godverdomme, van een bloedkankerding.

weer op los loopt te rossen. Gaan wij even naar een liedje luisteren waar wel lekkere wijven op komen. Ja. Lekker, lekker, lekker, lekker.

erop los loopt te rossen. Gaan wij even naar een liedje luisteren waar wel lekkere wijven op komen.

0: het, godverdomme. Dan lukt je nooit geen ene kankerie tussen neus, hoor.
1: Zo, maar dat door elkaar heen gaat schrommel.
0: Krijg toch de perskanker tering, godverdomme, van dat bloedkankerding.